Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. Presentare news, informaties en alles uit Indonesië. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia, rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesia. Mijn naam is Muhammad Ilhamsyah en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars, waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld. We waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag en daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia. De Indonesische minister van Handel Budi Santoso spoort Indonesische MKB-bedrijven aan om de wereldmarkt te betreden door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie of AI in hun digitale marketing. Tijdens het mentorprogramma Reaching Global Markets with AI dat op woensdag plaatsvond op het ministerie van Handel in Jakarta, benadrukte Budi dat deze strategische stap noodzakelijk is om de promotie van lokale producten effectiever te maken en de communicatie met internationale afnemers te vergemakkelijken. Voor de uitvoering van dit programma werkt het ministerie van Handel samen met Meta Indonesia en UKMIndonesia.id aan de begeleiding van 200 geselecteerde MKB-bedrijven. Dankzij deze samenwerking krijgen ondernemers training in onder meer AI-gestuurde contentcreatie en digitale catalogie en worden er business matching activiteiten georganiseerd om hun exportbereik te vergroten. Indonesië en Maleisië blijven hun strategische samenwerking versterken om gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Dit gebeurde tijdens de 17e bijeenkomst van ASEAN-ministers van Volksgezondheid in Kuala Lumpur, Maleisië, op woensdag. De samenwerking kwam aan bod tijdens een bilateraal overleg tussen de Indonesische minister van Volksgezondheid, Budi Gunadi Sadikin, en zijn Maleisische ambtsgenoot, Zulkifli Ahmad, in de marge van het evenement. Tijdens de bijeenkomst bespraken de twee ministers ook diverse nieuwe thema's van gemeenschappelijke belang, waaronder digitale gezondheidszorg, traditionele en complementaire geneeskunde, gezond ouder worden en milieugezondheid, met bijzondere aandacht voor de aanpak van zoonozen en knokkelkoorts. De coördinerende minister voor Politieke en Veiligheidszaken, Jamari Chaniago, heeft de centrale en lokale overheden opgeroepen om het herstel na het conflict in de regenschappen Jayawijaya en Laniwijaya in de regio Papua-Gebergte te versnellen. Jamari benadrukte dat getroffen gemeenschappen niet te lang op hulp mogen wachten en drong erbij alle partijen op aan om snel te handelen in overeenstemming met hun respectieve taken en verantwoordelijkheden. Tijdens een coördinatievergadering over het versnellen van sociaal herstel na het conflict, die woensdag in Jakarta plaatsvond, stelde Jamari dat de onmiddellijke prioriteiten onder meer bestaan uit de wederopbouw van 300 huizen, 1 brug, 2 scholen, 2 klaslokalen voor basisonderwijs en 1 voorziening voor vroegschoolse educatie. Ondertussen verklaarde Pratikno, de coördinerende minister voor Menselijke Ontwikkeling en Culturele Zaken, dat het herstel na het conflict zich niet uitsluitend moet richten op de wederopbouw van infrastructuur, maar ook op het herstel van het leven van de bevolking en het voorkomen van soortgelijke conflicten in de toekomst.

meeste informaties uit Indonesië willen lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: Het Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica of BMKG voorspelt dat een aantal steden in Indonesië donderdag te maken kan krijgen met regen van verschillende intensiteit, variërend van lichte regen tot onweersbuien. BMKG-voorspeller Yuyun verklaarde in een weerbericht via het YouTube-kanaal van BMKG in Jakarta op donderdagochtend dat voor het westen van Indonesië onweersbuien mogelijk zijn in Tanjung Selor, terwijl matig regen verwacht kan worden in Serang. Daarnaast is er kans op lichte regen in Medan, Padang, Palembang, Jakarta en Bandung. Ondertussen kan er in Banda Aceh, Semarang, Yogyakarta en Surabaya sprake zijn van zware bewolking. Ook is er potentieel voor heilige lucht in Bandar Lampung, Pangalangkaraya en Samarinda, evenals een kans op rook of mist in Pontianak en Banjarmasin. Voor het oosten van Indonesië voorspelt het BMKG dat lichte regen kan vallen in Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire en Jayapura. Daarnaast wordt licht bewolkt tot zwaar bewolkt weer verwacht in Denpasar, Kupang en Makassar. Verder is er ook kans op licht bewolkt weer in Kendari, Manado, Ternate, Ambon, Jayawijaya en Merauke.
0: Voice of Indonesia.

0: inspiring erfaringen met Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digital. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, find Indonesia for the world.
1: Dit is de wijze woorden van vandaag. Kunst kent geen leeftijd. Kunst is iets eeuwigs. Titiek Puspa is een van de meest invloedrijke acteurs en muzieksterren van Indonesië. Ze werd geboren op 1 november 1937. Haar echte naam is Sudarwati en haar artiestennaam werd haar gegeven door president Sukarno. Titiek Puspa is al meer dan 6 decennia een icoon in de Indonesische entertainment-industrie. Ze begon haar muzikale carrière als winnares van de Bintang Radio RRI in 1954. Ze presenteerde ook programma's op RRI en schrijft de belangrijke rol die RRI in haar carrière heeft gespeeld aan haar toe. Naast zingen componeerde Titiek ook liedjes, werkte ze mee aan operettes en schreef ze educatieve muziekstukken voor kinderen. Dankzij haar wijding ontving ze in 1944 de BASF-prijs voor haar bijdrage aan de muziek en werd ze in 2008 opgenomen in de lijst van Rolling Stone Magazine met The Immortals, 25 Greatest Indonesian Artists of All Time.

Luisteraars, zojuist hoorden jullie het prachtige liedje Pergilah Kasih van Raim Laude. Een emotionele ballad die recht uit het hart komt. In dit liedje zingt Raim over het loslaten van iemand die hij lief heeft. Een moment vol pijn, maar ook met begrip en oprechtheid. Met zijn zachte stem en een eenvoudige, maar krachtige melodie weet Raim een sfeer te scheppen die ons allemaal even laat stilstaan bij de kwetsbaarheid van liefde. Het is een liedje dat je niet alleen hoort, maar echt voelt. Alsof elke noot een stukje van een herinnering draagt. En nu gaan we verder met een klassieker van een van de meest iconische stemmen van Indonesië, Ruth Sahanaya met haar tijdloze liedje Sebaris Lirik Cinta. Dit liedje ademt pure romantiek. Ruth brengt haar emoties met een elegantie en kracht die alleen zij bezit. De tekst spreekt over de schoonheid van liefde die in woorden nauwelijks te vatten is. Slechts een regel van liefde, maar vol van betekenis. Met haar warme en expressieve stem weet Ruth Sahanaya elke luisteraar te raken en mee te nemen in een golf van nostalgie en tederheid. Dus blijf luisteren, geniet van de melodieën en laat je hart even meegaan op de tonen van liefde en emotie. Dit is het liedje Sebaris Lirik Cinta, gezongen door Ruth Sahanaya. Veel luisterplezier!

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Bistalk, The Session, The Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, deze keer neem ik jullie mee op een reis door de geschiedenis van de Radio Republiek Indonesië. Elk jaar op 11 september herdenkt Indonesië de Dag van de Radio, die tevens de 81ste verjaardag van RRI markeert, die in 2026 gevierd zal worden. De geschiedenis van RRI is onlosmakelijk verbonden met de strijd van radioactivisten om het nieuws van de Indonesische onafhankelijkheid te verspreiden na de onafhankelijkheidsverklaring op 17 augustus 1945, toen het radiostation in Jakarta nog onder streng Japans militair toezicht stond. Te midden van deze beveiliging zochten Muhammad Yusuf Ronodipuro samen met Bachtiar Lubis en technicus Joe Saragi naar een manier om ervoor te zorgen dat de tekst van de onafhankelijkheidsverklaring toch uitgezonden kon worden. Luisteraars, 81 jaar later wordt deze geest nog steeds gekoesterd door middel van diverse activiteiten rondom de Dag van de Radio en het 81-jarig jubileum van RRI. In september 2026 organiseert RRI opnieuw RRI-fest op 107 stations in verschillende regio's en op het hoofdkantoor in Jakarta, met activiteiten op het gebied van sociale, sportieve, culturele en economische empowerment van de gemeenschap. RRI Singaraja in Bali bezocht bijvoorbeeld op 8 september het weeshuis Maranatha en bood hulp aan 18 pleegkinderen. RRI Sungai Liat op de Bangka Belitung eilanden organiseerde van 11 tot en met 13 september een MKB-bazaar met 90 ondernemers. En RRI Padang in West Sumatra presenteerde een diversity stage tijdens de afsluiting van RRI Fest 2026. Terwijl het hoofdkantoor in Jakarta badminton, bloeddonatie, shakken, e-sports en een MKB-bazaar organiseerde. Luisteraars, de RRI Fest-serie van 2026 laat zien dat Radiodag niet alleen een moment is om de geschiedenis van RRI te herdenken, maar ook een gelegenheid om de banden met de gemeenschap te versterken door middel van sociale, culturele, sportieve en economische activiteiten. Van de strijd om in het geheim het nieuws van de onafhankelijkheid te verspreiden tijdens het koloniale tijdperk tot de 81-jarige periode als publieke radiozender heeft RRI zich steeds aangepast aan veranderende tijden, terwijl de geest van strijd en eenheid behouden bleef door middel van diverse activiteiten met gemeenschappen in heel Indonesië.

meeste informatie uit Indonesië willen lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om het Indonesisch te praten. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het Taalontwikkelingsbureau van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Technologie. Het thema voor vandaag is Di Karimun Jawa of By Di Karimun Jawa betekent. Veel luisterplezier!

0: Waarom zal ik het gesprek voorbeeld geven? Dit gesprek is tussen Chris George Robinson, een vlogger uit Australië en een officier van de Karimun Jawa National Park. Chris maakt een vlog.
1: Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang semua.

Luisteraars, Purwokerto is de hoofdstad van het district Banyumas binnen Java. Een van de subdistricten in het district Banyumas, namelijk Sokaraja, staat bekend om zijn gefrituurde getuk als typisch tussendoortje. Er zijn veel verkopers van deze typische snack en deze zijn gemakkelijk te vinden in het Banyumas gebied, terwijl het centrum in het Sokaraja gebied ligt. Gebakken of gefrituurde getuk met de basisingrediënten van cassave of wat Banyumas mensen gewoonlijk bollet noemen.

in Ries. Deze stek werd in 1918 per ongeluk ontdekt door een reizende rijst en getoekverkoper in het Sokaraja-gebied. Op één dag werd de getoek die hij verkocht weer verkocht. Ook zocht hij naar manieren zodat de getoek toch geconsumeerd kon worden. Het getoek die er nog is, wordt vervolgens gebakken. Onverwacht is deze getoek juist populairder geworden en tot nu toe staat hij bekend als een typische Purwokerto-snack die het meest gewild is als souvenir of om van te genieten.

At yun ni kaanhat na kanfanso karanya kabang kanagtutup is that minimal 3 personen na kasafa guten stampen om een heerlijke smak te verkrijgen. Momenteel worden er veel innovaties gemaakt door makers van gefrituurde getoek. Vroeger stond Sokaraja's gefrituurde getoek alleen bekend om zijn bruine suikersmaak, maar nu is er gefrituurde getoek met chocolade en durian smaken met een verkoopprijs tussen 15.000 tot 30.000 rupiah per kilogram. Het interessante aan de gefrituurde getoek van Sokaraja is de verpakking waarbij altijd een mand of bakje van geweven bamboe wordt gebruikt. Als u door de stad Purwokerto reist of in Purwokerto bent, zoek en proef dan de heerlijke Sokaraja gefrituurde getoek en laat de verrukkingen van Sokaraja's typische gefrituurde getoek uw tong verwennen met zijn zoete en hartige smaak.

0: Voice of Indonesia.
1: Voice of Indonesia. Van Indonesia naar de wereld. Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio West Nusa Tenggara met de titel Kadal Nongak, wat kijkende hagedis betekent. In de tonen van het Sasak-instrument leert Kadal Nongak levenswaarden over het belang van het respecteren van en luisteren naar het advies van de ouderen. Dit liedje beschrijft een meisje dat het advies van haar oudere zus negeert totdat haar moeder haar zakjes adviseert door middel van betekenisvolle poëzie. Oké, luisteraars, dit is het liedje Kadal Nongak, gezongen door een jonge zangeres uit Lombok, Baik Media. Veel luisterplezier!

Zo zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Of u nu thuis ontspande, onderweg was of ergens anders ter wereld hebt geluisterd, wij waarderen uw betrokkenheid en luistertrouw enorm. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan wij weer voor u klaar, op hetzelfde tijdstip via de korte golf 3325 en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital applicatie. Mijn naam is Mohammed Irhamsyah. Dank u wel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevend weekend. Tot volgende keer!